0: Kroeghuis, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Hier in Boekhaven, het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Koen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Wijkertunnel 4 weken dicht en man gewond bij brand op bootje in Bad Hoevedorp. De Wijkertunnel is tot zaterdagochtend 8 augustus gesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat vervangt in deze periode het ventilatiesysteem van de tunnel. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, de A22... en verkeer dat niet door de Velsertunnel kan, kan gebruik maken van de pont bij Velsen. De pont bij Velsen wordt afgesloten voor regulier autoverkeer, zodat verkeer dat niet door de Velsertunnel kan en fietsers meer ruimte krijgen bij de pont. Verkeer van buiten de regio Eimond wordt geadviseerd om te rijden via de Koentunnel, de A10. In de ochtendspits zal er tussen Alkmaar en Haarlem ongeveer 30 minuten vertraging zijn op de A9. Tijdens de avondspits kan de vertraging in de andere richting oplopen tot 60 minuten. Een man is vrijdagavond gewond geraakt toen de brand uitbrak op een bootje aan de Akerdijk in Bad Hoevedorp. De brand ontstond tijdens het aanmaken van een barbecue op de boot. Daarbij werd een vloeistof op het vuur gegooid, waarna het bootje vrijwel direct vlam vatte. De brand ging gepaard met veel rook. Het slachtoffer liep bij het incident brandwonden op en hij is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Het bootje is half gezonken en moet als verloren worden beschouwd. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De zon lost wat laaghangende bewolking al snel op. En verder laat de zon zich weer goed zien en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 26 tot 28 graden... en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Hoofddorp op 2 na duurste plaats voor vrije sectorhuur en 2 auto's uitgebrand in Leinden. Hoofddorp is na Amsterdam en Amstelveen de plaats met de duurste huurwoningen van Nederland. Nieuwe huurders betaalden in Hoofddorp in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld €23,87 per vierkante meter per maand. In Amsterdam was dat €28,69 en in Amstelveen €25,10. De vrije sectorhuurmarkt is volgens de woningplatformen Pararius en huurwoningen.nl in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw gekrompen. Het aantal vrijgekomen huurwoningen lag 6,3% lager dan het aantal afgemelde woningen. Een belangrijke oorzaak is de aanhoudende verkoop van huurwoningen door particuliere verhuurders. Inmiddels kost 41% van de vrije sector huurwoningen meer dan €2000 per maand. De gemiddelde vierkante meterprijs steeg op jaarbasis met 4,7%. En dat is harder dan de koopprijzen. Bij een brand op een erf langs de Schipholweg in Leinden zijn maandagochtend 2 auto's volledig uitgebrand. De eerste melding van de autobrand kwam rond 7:15 ochtends binnen. Bij aankomst van de brandweer stonden 2 voertuigen in lichte laaien. De vlammen zorgden voor flinke hittestraling, waardoor een naastgelegen stal schade opliep. De brandweer wist verdere overslag te voorkomen. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De zon lost wat laaghangende bewolking al snel op. En verder laat de zon zich weer goed zien en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 26 tot 28 graden... en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlem. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Meer inwoners in verslavingszorg dan 10 jaar geleden en grote brand verwoest 2 loodsen in Weteringbrug. Haarlemmermeer telt meer inwoners die met een medisch traject van hun verslaving probeerden af te komen dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar een kleine 68.000 mensen behandeld, van wie er zo'n 400 in Haarlemmermeer wonen. 3/4 van alle cliënten is man. Bijna de helft heeft een alcoholprobleem. Bij de 65-plussers is dat zelfs 60%. Bij 25-minners is cannabis juist het grootste probleem. 40% van de jongeren in de verslavingszorg probeert van die druk af te komen. Ondertussen groeit ook het aantal mensen met een gokverslaving. Dat zijn er inmiddels meer dan 3100. Een grote brand heeft zaterdagochtend een loods met landbouwvoertuigen van een biologisch akkerbouwbedrijf aan de Lisseweg in Weteringenbrug verwoest. Het vuur sloeg over naar een tweede loods waarin een interieurwinkel en vloerenbedrijf waren gevestigd. Beide loodsen werden volledig verwoest. De woningen van de bioboer en zijn ouders konden door de brandweer worden afgeschermd. De bewoners werden opgevangen door buren. De brand ontstond rond 5 uur 's ochtends. Bij aankomst van de brandweer stond de loods al in lichte laaien. Om 8:15 kon het zijn brandmeester worden gegeven. Vanwege de rook waren de afritten van de A44 bij Oude Wetering tot ongeveer 11:30 afgesloten. Ook de Weteringweg en de Lisseweg waren dicht. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De zon lost wat laaghangende bewolking al snel op. En verder laat de zon zich weer goed zien en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 26 tot 28 graden en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
3: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het...
2: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
4: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. Justice.
5: When do we want it?
4: Now.
5: When do we want it?
4: Justice.
2: Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: door de Supertramp met de Logical Song.
1: Ruud Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten op deze ochtend? Nou, we hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. En we hebben uiteraard muziek. Wat dacht je van Cressup, Darts, Crystal? Maar nu eerst Ilse de Lange, muziek van eigen bodem.

0: Joy de Crystal. Ze komt uit Haarlem. Ze zong ook Golden Days.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En dan mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag. Hier zijn darts.

0: Sommieu hoorde je met Dark Before the Dawn.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Het in Amerika bekende Wereldoorlog 2 komen de vrouw in overal werd destijds slechts 2 weken in 1 enkele fabriek in Pennsylvania getoond, totdat het in de jaren 80 werd herontdekt en wereldberoemd werd als Rosie the Riveter.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Wijkertunnel 4 weken dicht en man gewond bij brand op bootje in Bad Hoevedorp. De Wijkertunnel is tot zaterdagochtend 8 augustus gesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat vervangt in deze periode het ventilatiesysteem van de tunnel. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Velzertunnel, de A22... en verkeer dat niet door de Velzertunnel kan, kan gebruik maken van de pont bij Velzen. De pont bij Velzen wordt afgesloten voor regulier autoverkeer, zodat verkeer dat niet door de Velzertunnel kan en fietsers meer ruimte krijgen bij de pont. Verkeer van buiten de regio Eimond wordt geadviseerd om te rijden via de Koentunnel, de A10. In de ochtendspits zal er tussen Alkmaar en Haarlem ongeveer 30 minuten vertraging zijn op de A9. Tijdens de avondspits kan de vertraging in de andere richting oplopen tot 60 minuten. Een man is vrijdagavond gewond geraakt toen er brand uitbrak op een bootje aan de Akerdijk in Bad Hoevedorp. De brand ontstond tijdens het aanmaken van een barbecue op de boot. Daarbij werd een vloeistof op het vuur gegooid, waarna het bootje vrijwel direct vlam vatte. De brand ging gepaard met veel rook. Het slachtoffer liep bij het incident brandwonden op en hij is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Het bootje is half gezonken en moet als verloren worden beschouwd. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De zon lost wat laaghangende bewolking al snel op. En verder laat de zon zich weer goed zien en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 26 tot 28 graden... en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: ABBA hoorde je met Summer Night City.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Clemens die vraagt dit nummer aan. Hij heeft goede herinneringen aan dit nummer. Het was namelijk de tijd van een opbloeiende liefde met het meisje van zijn dromen. En dat meisje van zijn dromen is nu zijn vrouw. En hij was en nog steeds crazy van haar.

0: Wonder Woman, je hoorde Leave.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 2009 verlaagde de CEO van Japan Airlines zijn eigen salaris naar 90.000 euro. Nam hij de stadsbus naar werk, at hij in de kantine en kocht hij zijn pakken in de uitverkoop om zo de banen van zijn werknemers te kunnen redden.

Enrique Iglesias met Bailamos. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We hebben nog één nummer te gaan. Damiano David samen met Tyla en Now Rogers. Talk to me. Tot straks. Na het nieuws.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
3: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
2: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
4: We hadden graag op vakantie gewild. Dan houdt het gewoon op.
5: Dat gaat nu niet?
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
5: Vakantieplannen aanpassen?
4: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
7: Ruud Kroes.

0: Sierra Live. Je hoorde Caro Emerald.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. In de tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je verwachten? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan ook kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Wat dacht je van Champagne, Kaoma, The Motors? Maar nu eerst Salto samen met Hugo en Jamaican Bamboo.

trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.

0: Dat was Lou Bega met Mambo Number 5.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Voor het Hoofddorp popt zich steeds meer als plek voor gevarieerde muziek en plaats voor entertainment. Eén keer per maand strijkt hier het Meer Jazz Café neer. In de zomermaanden, als C. Hoofddorp is gesloten, is het monumentale verdedigingswerk de vaste plek voor het donderdagmiddag entertainment van My Generation. In samenwerking met zorginstelling Amstelring staat donderdagmiddag het duo Fratres geprogrammeerd met de show The Beatles and More. De broers Sylvain en Vincent Kroon brengen met viool en piano een prachtig programma vol herkenbare melodieën en tijdloze klassiekers. Gratis toegang. Adres is Hoofdweg 739 in Hoofddorp.

0: Eindelijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Hoofddorp op 2 na duurste plaats voor vrije sectorhuur en 2 auto's uitgebrand in Leinden. Hoofddorp is na Amsterdam en Amstelveen de plaats met de duurste huurwoningen van Nederland. Nieuwe huurders betaalden in Hoofddorp in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld €23,87 per vierkante meter per maand. In Amsterdam was dat €28,69 en in Amstelveen €25,10. De vrije sectorhuurmarkt is volgens de woningplatformen Pararius en huurwoningen.nl in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw gekrompen. Het aantal vrijgekomen huurwoningen lag 6,3% lager dan het aantal afgemelde woningen. Een belangrijke oorzaak is de aanhoudende verkoop van huurwoningen door particuliere verhuurders. Inmiddels kost 41% van de vrije sectorhuurwoningen meer dan €2000 per maand. De gemiddelde vierkante meterprijs steeg op jaarbasis met 4,7%. En dat is harder dan de koopprijzen. Bij een brand op een erf langs de Schipholweg in Leinden zijn maandagochtend 2 auto's volledig uitgebrand. De eerste melding van de autobrand kwam rond 6:15 ochtends binnen. Bij aankomst van de brandweer stonden 2 voertuigen in lichte laaien. De vlammen zorgden voor flinke hittestraling, waardoor een naastgelegen staal schade opliep. De brandweer wist verdere overslag te voorkomen. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De zon lost wat laaghangende bewolking al snel op. En verder laat de zon zich weer goed zien en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 26 tot 28 graden... en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio.
5: Riet Kroes. Meer Radio. Super.

0: Dat was de supertrack van deze week. Robert Morris met Cherry Blossoms.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De zogeheten Assassin Spiders uit de spinnenfamilie Argidae hebben extreem lange nekken en kaken waarmee ze andere spinnen kunnen spietsen als met een guillotine.

0: Hier hoor je de zomer.
1: Meer zomer. Meer radio. Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.

0: Dead.
1: Drop Dead hoorde je van Olivia Rodrigo.
2: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
1: Een activiteit die niet erg bekend is, gaat over kaarten. Ben jij verzamelaar, speler of gewoon nieuwsgierig naar trading card games en collectibles? Tijdens de Card Style Day ontdek je een breed aanbod aan trading card games, kaarten, collectibles en accessoires. Of je nu op zoek bent naar een zeldzame kaart, je verzameling wilt uitbreiden of andere verzamelaars wilt ontmoeten, het kan op Kartstaal D. Zowel beginners als ervaren verzamelaars kunnen informatie en advies krijgen. Zaterdag 18 en zondag 19 juli van 10 tot 8 uur 's avonds. Je gaat daarvoor naar Schoolstraat 9B in het centrum van Nieuw-Vennep.

Door de Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Toto, Stop Loving You. Een hele fijne dag. Mooi weer. Tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit.
3: Meer radio.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Meer inwoners in verslavingszorg dan 10 jaar geleden en grote brand verwoest 2 loodsen in Weteringbrug. Haarlemmermeer telt meer inwoners die met een medisch traject van hun verslaving probeerden af te komen dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar een kleine 68.000 mensen behandeld, van wie er zo'n 400 in Haarlemmermeer wonen. 3/4 van alle cliënten is man. Bijna de helft heeft een alcoholprobleem. Bij de 65-plussers is dat zelfs 60%. Bij 25-minners is cannabis juist het grootste probleem. 40% van de jongeren in de verslavingszorg probeert van die druk af te komen. Ondertussen groeit ook het aantal mensen met een gokverslaving. Dat zijn er inmiddels meer dan 3100. Een grote brand heeft zaterdagochtend een loods met landbouwvoertuigen van een biologisch akkerbouwbedrijf aan de Lisseweg in Weteringenbrug verwoest. Het vuur sloeg over naar een tweede loods waarin een interieurwinkel en vloerenbedrijf waren gevestigd. Beide loodsen werden volledig verwoest. De woningen van de bioboer en zijn ouders konden door de brandweer worden afgeschermd. De bewoners werden opgevangen door buren. De brand ontstond rond 5 uur 's ochtends. Bij aankomst van de brandweer stond de loods al in lichte laaien. Om 8:15 kon het zijn brandmeester worden gegeven. Vanwege de rook waren de afritten van de A44 bij Oude Wetering tot ongeveer 11:30 afgesloten. Ook de Weteringweg en de Lisseweg waren dicht. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. De zon lost wat laaghangende bewolking al snel op. En verder laat de zon zich weer goed zien en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 26 tot 28 graden en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Who's here last night then? Anyone know what this one is then?

0: Thank you very much again.
1: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Veel bewijs tegen verdachte van doodsteken Karin uit Nieuw-Vennep en serie Uit op de Dag bij C. Theater. Afgelopen maandag vond de eerste zitting plaats bij de rechtbank Alkmaar in de zaak van de gewelddadige dood van de Nieuw-Vennepse Karin op 30 maart jongstleden. De vrouw werd op een parkeerplaats bij het station 2 keer in haar hals gestoken en 6 keer in haar lichaam. Tijdens de zitting bleek dat er op het handvat van het later aangetroffen mes DNA zat van de hoofdverdachte, een 37-jarige Italiaan. Ook is op een van de schoenen van de verdachte bloed van Karin aangetroffen. Karin werkte bij ABN AMRO en was een naaste collega van een vrouw die een week eerder dood in haar woning werd gevonden. Het Openbaar Ministerie ziet geen verband tussen beide zaken. In het kader van Uit op de Dag start in september weer een serie voorstellingen. De voorstellingen zijn door een bevlogen team vrijwilligers uitgezocht voor iedereen die graag overdag naar het theater gaat. De serie begint met een film op dinsdagmiddag 15 september. De titel is nog niet bekend, maar volgt uiteraard snel. Verder is er iedere maand een voorstelling, waaronder cabaretier Max van den Burg, Luc Ranzijn, Vera Mann en de Mannen van Naam. Een lezing door Christine Brinkgreve, schrijfster van het boek Het Beladen Huis, vindt plaats op dinsdagmiddag 17 november. De voorstellingen zijn los te koop, maar ook als serie met een aantrekkelijke korting. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind al gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Uitspanning, de BEM-toerist langs de ringvaart hele zomer in weekend open. En tractorbrug over de hoofdvaart in Hoofddorp blijft dicht. BEM-toerisme, dat is het kijken naar voorbij razende auto's langs de snelweg, is al een tijdje verboden in Nederland. Maar in Zwanenburg niet. Langs de lijn der dijk staat in de BEM een keet met wat tafeltjes ervoor, genaamd de BEM-toerist. Anja Meinders is hier de gastvrouw. Zij heeft het concept BEM-toerist bedacht. Gasten van de BEM-toerist zien motoren en wielrenners langs de dijk, vliegtuigen die opstijgen vanaf Schiphol en boten die voorbij varen. Er is hier van alles te beleven. Anja serveert onder andere koffie met zelfgemaakte appeltaart aan wielrenners, mensen uit Zwanenburg, vrienden en vaste klanten. De BEM-toerist is ieder weekend in juli en augustus geopend van 11 uur tot 5 uur en is te vinden aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg. De zogeheten tractorbrug over de hoofdvaart wordt voorlopig niet opengesteld voor regulier autoverkeer. De gemeenteraad nam in september 2025 de motie Open de brug aan, waarin om gehele of gedeeltelijke openstelling werd gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van het verkeer op de hoofdweg westzijde afkomstig is uit of een bestemming heeft in Tudor Park en Nassau Park. Van grootschalig sluipverkeer is geen sprake. Het openstellen van de tractorbrug zou daarom slechts een beperkte afname van het verkeer op de hoofdweg westzijde opleveren, terwijl de verkeersdruk op de oude Bennebroekenweg juist zou toenemen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Veel bewijs tegen verdachte van doodsteken Karin uit Nieuw-Vennep en serie Uit op de Dag bij C. Theater. Afgelopen maandag vond de eerste zitting plaats bij de rechtbank Alkmaar in de zaak van de gewelddadige dood van de Nieuw-Vennepse Karin op 30 maart jongstleden. De vrouw werd op een parkeerplaats bij het station 2 keer in haar hals gestoken en 6 keer in haar lichaam. Tijdens de zitting bleek dat er op het handvat van het later aangetroffen mes DNA zat van de hoofdverdachte, een 37-jarige Italiaan. Ook is op een van de schoenen van de verdachte bloed van Karin aangetroffen. Karin werkte bij ABN AMRO en was een naaste collega van een vrouw die een week eerder dood in haar woning werd gevonden. Het Openbaar Ministerie ziet geen verband tussen beide zaken. In het kader van Uit op de Dag start in september weer een serie voorstellingen. De voorstellingen zijn door een bevlogen team vrijwilligers uitgezocht voor iedereen die graag overdag naar het theater gaat. De serie begint met een film op dinsdagmiddag 15 september. De titel is nog niet bekend, maar volgt uiteraard snel. Verder is er iedere maand een voorstelling, waaronder cabaretier Max van den Burg, Luc Ranzijn, Vera Mann en de Mannen van Naam. Een lezing door Christine Brinkgreve, schrijfster van het boek Het Beladen Huis, vindt plaats op dinsdagmiddag 17 november. De voorstellingen zijn los te koop, maar ook als serie met een aantrekkelijke korting. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Uitspanning: de BEM-toerist langs de ringvaart hele zomer in weekend open. En tractorbrug over de hoofdvaart in Hoofddorp blijft dicht. BEM-toerisme, dat is het kijken naar voorbij razende auto's langs de snelweg, is al een tijdje verboden in Nederland. Maar in Zwanenburg niet. Langs de lijn der dijk staat in de berm een keet met wat tafeltjes ervoor, genaamd de BEM-toerist. Anja Meinders is hier de gastvrouw. Zij heeft het concept BEM-toerist bedacht. Gasten van de BEM-toerist zien motoren en wielrenners langs de dijk, vliegtuigen die opstijgen vanaf Schiphol en boten die voorbij varen. Er is hier van alles te beleven. Anja serveert onder andere koffie met zelfgemaakte appeltaarten aan wielrenners, mensen uit Zwanenburg, vrienden en vaste klanten. De BEM-toerist is ieder weekend in juli en augustus geopend van 11 uur tot 5 uur en is te vinden aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg. De zogeheten tractorbrug over de hoofdvaart wordt voorlopig niet opengesteld voor regulier autoverkeer. De gemeenteraad nam in september 2025 de motie Open de brug aan, waarin om gehele of gedeeltelijke openstelling werd gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van het verkeer op de hoofdweg Westzijde afkomstig is uit of een bestemming heeft in Tudor Park en Nassau Park. Van grootschalig sluipverkeer is geen sprake. Het openstellen van de tractorbrug zou daarom slechts een beperkte afname van het verkeer op de hoofdweg Westzijde opleveren, terwijl de verkeersdruk op de oude Bennebroekenweg juist zou toenemen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer. Tussen de bedrijven.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Changing Place, geopend op Schiphol, en Kameling Onderslaan in Bad Hoeverdorp wordt niet doorgetrokken. Op Schiphol is sinds kort een Changing Place beschikbaar. Dat is een extra ruime verzorgingsruimte voor reizigers met een beperking. De ruimte biedt meer manoeuvreerruimte voor elektrische rolstoelen en is uitgerust met een tillift, hoog-laag aankleedtafel en aanvullende voorzieningen die in reguliere toiletten niet aanwezig zijn. Met deze opening zet Schiphol een belangrijke stap in het verbeteren van de toegankelijkheid. Voor mensen met een beperking kan het ontbreken van de juiste voorzieningen een drempel zijn om te reizen. De nu geopende locatie is wel tijdelijk. Volgend jaar worden 3 nieuwe, volledig ingerichte Changing Places op verschillende plekken geopend, zowel voor als achter de security. De Kameling Onderslaan in Bad Hoeverdorp wordt voorlopig niet doorgetrokken naar de Schipholweg. Het college van burgemeester en wethouders ziet geen aanleiding om terug te komen op eerdere besluiten en concludeert dat de voordelen van de nieuwe weg niet opwegen tegen de nadelen en de hogere kosten. De gemeenteraad had eind vorig jaar in een motie aan het college gevraagd om de mogelijkheden van de nieuwe weg te onderzoeken. Uit een nader uitgevoerd onderzoek blijkt dat een nieuwe verbinding de verkeersdruk op de Robert Kochstraat weliswaar zou verminderen, maar dat het verkeer zich daarmee verplaatst naar de Kameling Onderslaan. Vooral het vrachtverkeer zou daar gaan toenemen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is. Daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Onderweg.
4: Dinsdag.
1: Non-stop muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Jody Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Veel bewijs tegen verdachte van doodsteken Karin uit Nieuw-Vennep en serie Uit op de Dag bij C. Theater. Afgelopen maandag vond de eerste zitting plaats bij de rechtbank Alkmaar in de zaak van de gewelddadige dood van de Nieuw-Vennepse Karin op 30 maart jongstleden. De vrouw werd op een parkeerplaats bij het station 2 keer in haar hals gestoken en 6 keer in haar lichaam. Tijdens de zitting bleek dat er op het handvat van het later aangetroffen mes DNA zat van de hoofdverdachte, een 37-jarige Italiaan. Ook is op een van de schoenen van de verdachte bloed van Karin aangetroffen. Karin werkte bij ABN AMRO en was een naaste collega van een vrouw die een week eerder dood in haar woning werd gevonden. Het Openbaar Ministerie ziet geen verband tussen beide zaken. In het kader van Uit op de Dag start in september weer een serie voorstellingen. De voorstellingen zijn door een bevlogen team vrijwilligers uitgezocht voor iedereen die graag overdag naar het theater gaat. De serie begint met een film op dinsdagmiddag 15 september. De titel is nog niet bekend, maar volgt uiteraard snel. Verder is er iedere maand een voorstelling, waaronder cabaretier Max van den Burg, Luc Ranzijn, Vera Mann en de Mannen van Naam. Een lezing door Christine Brinkgreven, schrijfster van het boek Het Beladen Huis, vindt plaats op dinsdagmiddag 17 november. De voorstellingen zijn los te koop, maar ook als serie met een aantrekkelijke korting. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: Onderweg.
6: Dinsdag.
5: Non-stop muziek.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Siet van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak.

0: Twee gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Uitspanning: de BEM-toerist langs de ringvaart hele zomer in weekend open. En tractorbrug over de hoofdvaart in Hoofddorp blijft dicht. BEM-toerisme, dat is het kijken naar voorbij razende auto's langs de snelweg, is al een tijdje verboden in Nederland. Maar in Zwanenburg niet. Langs de lijn der dijk staat in de BEM een keet met wat tafeltjes ervoor, genaamd de BEM-toerist. Anja Meinders is hier de gastvrouw. Zij heeft het concept BEM-toerist bedacht. Gasten van de BEM-toerist zien motoren en wielrenners langs de dijk, vliegtuigen die opstijgen vanaf Schiphol en boten die voorbij varen. Er is hier van alles te beleven. Anja serveert onder andere koffie met zelfgemaakte appeltaart aan wielrenners, mensen uit Zwanenburg, vrienden en vaste klanten. De BEM-toerist is ieder weekend in juli en augustus geopend van 11 uur tot 5 uur en is te vinden aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg. De zogeheten tractorbrug over de hoofdvaart wordt voorlopig niet opengesteld voor regulier autoverkeer. De gemeenteraad nam in september 2025 de motie Open de brug aan, waarin om gehele of gedeeltelijke openstelling werd gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van het verkeer op de hoofdweg Westzijde afkomstig is uit of een bestemming heeft in Tudor Park en Nassau Park. Van grootschalig sluipverkeer is geen sprake. Het openstellen van de tractorbrug zou daarom slechts een beperkte afname van het verkeer op de hoofdweg Westzijde opleveren, terwijl de verkeersdruk op de oude Bennebroekenweg juist zou toenemen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
6: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn 5 mensen omgekomen. Naar 1 persoon wordt nog gezocht. Het pand wordt gerenoveerd. Bij de brand kwamen 2 liften naar beneden. De slachtoffers zaten daarin. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan omdat mensen minder rekening houden met elkaar. Reizigersorganisatie Rover juicht de aanpassing toe. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook weer rond de 30 graden.
0: Meer radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Het is dinsdagavond en dit...

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Faces.
4: Hey, door Veldman.

0: Rock.
1: Shyla E. en Holly Rock op Meer Radio.
2: Forgotten Faces.
3: Fedor Veldman.
1: Ja, toch een beetje een vergeten plaatje, jongens. Het feit dat het toch wel de 8e positie in de top 40 heeft gehaald. Er zijn maar weinig platen van Shyla E. die we nog dagelijks op de radio draaien. Wat dat betreft moeten we toch een beetje hebben van thema uitzendingen, thema programma's, thema dagen. Als het een beetje disco, soul, een beetje die hoek. Daar wordt ze er nog wel eens bijgepakt. Haar ja, toch wel imposante hits als The Glorious Life of The Belle of St. Mark, A Love Bizarre. Het zijn toch allemaal wel grote hits geweest. Maar niet dat eeuwigheidskarakter van bijvoorbeeld een Aha, Take On Me of een A Man at Work Down Under. En daarmee is hij een beetje vergeten. Maar goed, aan mij de taak om dit soort plaatjes te draaien en je weer eventjes terug te brengen in zo'n moment dat het een hit was. In dit geval was het dus 1986. Ja, ik je nog een beetje kan herinneren van, oh ja, die vakantie, oh ja, dat baantje, oh ja, die relatie. Ja, ik heb aan 1986 helemaal geen herinneringen, want ik bestond toen nog niet. Dus ja, daar moet ik altijd redactie voor doen. Maar goed, ik laat niet alleen de redactie, ook jij kan een duit in het zakje doen als muzieknanny. Dus wil je nou mij opvoeden, dan kan dat altijd. Studio@meerradio.nl is het welbekende e-mailadres waarop je mij kunt bereiken. Dus studio@meerradio.nl en kom maar op. Met vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Ik laat mij graag verrassen door jouw geheugen. Ah, warm welkom. 14 juli 2026. Is nou echt voor iedereen schoolvakantie? Of dat soort dingen wat opzoeken. Ja, ik heb geen kinderen, weet je. Dan ben je daar niet zo heel erg mee bezig. Nee, gelukkig ook niet, want ik raak dan helemaal in de war. Want volgens mij hoort dan Haarlemmermeer nog wel tot regio Noord. Ja, want het is Noord-Holland en Noord-Holland hoort bij regio Noord. Maar als je gewoon op de kaart een streep trekt, dan zie je toch echt wel dat, nou, noem eens eventjes een plaats, Apeldoorn. Ik noem maar, ja, dat is toch wel echt noordelijker op de kaart dan Hoofddorp. En toch hoort dat dan weer bij midden, weet je wel. Dat zijn allemaal van die dingen dat met provincies te maken en gedoe. Maar ja, ik hou dat gelukkig allemaal niet bij. Nee. Oh nee, de laatste, dat is regio Midden en die heeft deze week officieel nog school. Dus daarna is het klaar, dan zijn we allemaal tegelijk vrij. Duurt niet lang, maar het is toch de laatste week van juli en de eerste weken van augustus. Dan is iedereen vrij. Dan krijg je ook die zwarte zaterdag effecten en zo. Och, ja, wat blij dat ik dat niet heb. Nee, ik werk wel gewoon door, dat vind ik helemaal niet zo erg eerlijk gezegd. Nee, zometeen in september, dan ga ik wel weer op vakantie. Dat vind ik helemaal niet erg om in september op vakantie te gaan. Nee, want dan is iedereen ook weer terug en dan beginnen allemaal van die nieuwe projecten en nieuwe dingen, weet je wel, pilots. Ja, we gaan een pilot draaien van, we gaan beginnen op 5 september. Nou, dankjewel, ik ben er niet. Haha, dag. Oh, op vakantie. Ja, om dat soort dingen, dan vlucht ik voor weg. Dat vind ik een buitengewoon verstandig idee. Ja, doe het al jarenlang. Ja. En dat bevalt me heerlijk. Ja, veel beter dan in het hoogste seizoen op vakantie gaan. Want laten we eerlijk wezen, het is warm, het is druk, het is duur. Maar eigenlijk allemaal van die redenen waarom je nu eigenlijk niet op vakantie zou moeten gaan. Nee, wacht maar eventjes gewoon. Dat zijn de voordelen. Er zijn heel veel nadelen aan het hebben van geen kinderen, maar ook voordelen. En daar moet je me af en toe gewoon op concentreren. Dus ja, dat is belangrijk. Dat is zeker wel. Maar goed, wat wou ik ook weer doen? Nou ja, de show openen, maar dat heb ik eigenlijk net gedaan. Dus ja, wat heb ik eigenlijk nog meer te melden? Helemaal niets. Laten we maar gewoon beginnen, inderdaad. Eventjes terug in de tijd. Kelly Rowland uit The Destiny's Child. Aan een aantal solo hitjes, maar lang niet alles is evergreen. Dit is volgens mij, als ik het begin, Tense, denk ik. Ja, eind Zero's. Ja, een beetje daar in de hoek. Maar wel leuk om te draaien. Weer eens een keertje. Work. Helemaal vergeten.

Ja, die Club Tropicana van Wham. Ik moet er toch iedere keer aan denken als ik het outro hoor van Somber's Homewrecker. He, cool, cool. Maar dat is het niet helemaal. Bijna. Het lijkt er een beetje op. Misschien heeft hij zich laten inspireren. Daarvoor nog Kelly Rowland en Work uit 2008. Ik heb het even opgezocht. Het was inderdaad eind zero's. Maar geen tens. Nee. Bescheiden hitje geweest. We gaan even wat verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1987. En 1987 is het jaar geweest waarin er 23 mensen om het leven kwamen tijdens noodweer op een camping in Le Grand Bourdon. Een rivier, de rivier de Borne, die trad buiten zijn oevers en overspoelde zo die camping. En dat nam dus in de spoeling 23 mensen met zich mee. Wat natuurlijk een verschrikkelijke manier is om er wel leven te komen, laten we eerlijk zijn. Het is nu inmiddels 5 jaar geleden dat we zo'nzelfde situatie hebben gehad in het Duitse Eifel natuurlijk. Dat het enorm ging regenen, met bakken uit de hemel kwam en vervolgens eigenlijk al die hele kleine riviertjes daar in de Eifel werden overbelast. Kunnen we toch wel zeggen, misschien is dat echt een understatement, overbelast. Voor het eerst is de Geul in Limburg een waarheuze rivier geworden van toch wel enige flinke proporties. Maar dat is dan wel echt behoorlijk indrukwekkend. En zeker in Duitsland en België waren er toen veel mensen om het leven gekomen. Nou, ongeveer zo'nzelfde situatie heeft zich voorgedaan dus in 1987. En in het bloedbad van Hungerford, dat vond plaats. Het Engelse Hungerford. Een man die schoot daar 16 mensen dood en zichzelf. En verwonde daarbij ook nog eens een keer een significant aantal mensen. 15, om precies te zijn. En het is tot op heden nog helemaal onduidelijk wat zijn motieven waren. Ja, je kan het hem ook niet meer vragen, want hij is er niet meer. Maar goed, dat blijft dan toch echt zo'n situatie van waarom? Waarom in hemelsnaam is dit dan gebeurd? Ja, toch kun je er wel van uitgaan dat deze man psychische problemen had. Ja, hij had ook een wapen. Dus dat is meteen alweer zo'n ding dat daar wat discussie ontstaat. Hoe krijgt zo'n man een wapen in zijn handen? Ja, toch wel wat aanscherping heeft dat met zich meegebracht in het Verenigd Koninkrijk voor wat wetgeving rondom vuurwapens. Dat toch wat strenger wordt. Ook hier in Nederland is het vrij streng. Het is niet zomaar dat je een wapen kan kopen op de hoek van de straat. Dat zeg ik nu wel, maar er is ook een dark web. Inderdaad, ik hou hierover op. Dit is mogelijk om een vuurwapen te hebben en het te bezitten, ja. Maar je moet er maar niet al te veel over nadenken, want dan word je paranoia. Hè? Wat nou als er nu een gek op straat is met een wapen? Ja, dat kan. Ik ben er niet de hele dag mee bezig, eerlijk gezegd. Gelukkig maar, anders kom ik de deur niet meer uit van angst. En de conservatieven die winnen de parlementsverkiezingen in Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher die wordt voor de derde keer achtereen de nieuwe premier. En zij is de enige Britse premier die dat in de 20e eeuw heeft voor elkaar gekregen. Als ze dus 3 termijnen zo lang zitten daar. En dat is nu niet meer. Nee. Volgens mij is de houdbaarheidsdatum van een premier in Groot-Brittannië ongeveer een week. Of een maand. Of de maand. Jaren is het niet, is geen sprake meer van. Maar goed, meteen is daar ook een nieuw verdrag voor het bouwen van de kanaaltunnel. Die werd gesloten tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. En dat betekende dat het de bouw kon starten. En ergens midden jaren 90 is het dan ook daadwerkelijk begonnen. Is hij ook daadwerkelijk gestart. Dat is toch wel eventjes mooi. Tijd voor wat vergeten oeuvre. In dit geval, dit is Lucien Clerc.

Yeah. Demio David op meer radio en Talk to Me. En daarvoor Lucien Clerc en Helene. Ah, tijd voor vergeten oeuvre. In dit geval van een Britse popband. Vele hits gescoord in de zeros en de tens. En deze is misschien een tikkie vergeten. Maar ja, goed. Zo'n rijke oeuvre dat ze hebben.

0: Lost. Coldplay op Meer Radio. Van het album Viva La Vida. En eigenlijk is van dat hele album maar één evergreentje overgebleven. En dat is Viva La Vida zelf. Eigenlijk is de rest van het hele album als single niet meer echt vaak op de radio. Maar goed, dat geeft mij dan weer de kans om het eventjes terug te brengen in de herinnering. In dit geval in de versie zonder Jay-Z. Want er is ook nog een versie met Jay-Z. En die is ook nog wel een hitje geweest. Maar ja, die stond op het uitbreidingsalbum. Ook best wel flauw. Ja, dan had je dan het album Viva La Vida gekocht. En dan was je helemaal blij en trots. En dan komt er in één keer een single uit die niet op het album staat. Of in een andere versie. En dan denk je, hoe kan dat nou? Waarom ben ik nou zo in de maling genomen? Ja, dan komt er in één keer een deluxe versie uit. Ja, goed. Daar hadden ze nogal last van in de Zero's. Lekker veel geld verdienen. Dit is Forgotten Faces met straks de muziek Nanny. Wil je me opvoeden met muziek van voor mijn tijd? Dan moet je dus denken aan de vergeten plaat uit de jaren 80 en de jaren 70. Heb je nog iets leuks in je hoofd? Ben je welkom op de mail. studio@meerradio.nl. Eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, het is warm en het blijft nog lang zwoel vanavond. Temperaturen die dalen vannacht naar een graad of 19. Dus het is niet heel erg koud. En het blijft verder vooral morgen ook nog weer lekker zonnig. Zonnig, droog, zonovergoten, graad 29. En er staat een zwak tot matig wind uit het noordoosten. Windkracht 3 ongeveer.
1: Meer radio.
2: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ja, de jeugd van tegenwoordig. Faber Gecko, Fiesta Fur en Willy Wartaal, baby. Ach, dit was 2008 toch wel een bescheiden hitje geweest. Ze hebben wat dat betreft maar weinig echte top 40 hits gescoord. Eigenlijk moet je dan hebben over natuurlijk die What's Gebeurd. Een absolute doorbraak in 2005. Toen waren ze in één keer daar. Wat is dit voor een rapgroepje? Wat zijn dit creatieve mensen qua taal? Wat is dit? Dit is verzonnen taal. Dit is... Nee, ook niet. Het is creatief in allerlei opzichten. Verrassend. En hadden we ze allemaal in hun harten gesloten. En het is ook wel bijzonder om ze live te zien. Ik heb het nooit mogen... nooit gedaan, eerlijk gezegd. Maar ik ken wel wat vrienden die met regelmaat naar de jeugdvertegenwoordiger zijn geweest in live. En daar zijn altijd wel interessante verhalen van. Met name ook de afterparties. Maar ja, dat waar eenmaal. Het zijn inmiddels allemaal oude mannen geworden natuurlijk. Allemaal jonge vaders met gezinnen. En is een beetje dat ruwe, dat ruige, dat losbandige, dat rebelse. Dat is toch wel een beetje afgesleten, niet waar? Dat het niet meer doorgaat tot 7:00 ochtends. Maar gewoon keurig netjes om 10:00 naar bed. Om vervolgens om 7:00 ochtends op te staan. Omdat het kind naast je bed staat te schreeuwen, inderdaad. Dat zijn de nieuwe tijden voor de jeugd van tegenwoordig. Want de jeugd van tegenwoordig is een nieuwe jeugd. Een tweede jeugd. Dit is Forgotten Faces, terug in de 90s. Voor Sas, Tina Cousins en Mysterious Times.

Sas en Tina Cousins op meer radio Mysterious Times. En mijn stelling is, de muziek van tegenwoordig vergrijst. Aan jou dus de vraag, is het nieuw of vergeten? Laat het weten. Studio@meerradio.nl

Even een shout-out naar Laura, Kim en Peter. Inderdaad, het is gloedje, gloedje nieuw dit. Larissa Michel en 28 op Meer Radio. Zometeen, tijd voor de muzieknanny. Opvoeding is welkom, studio@meerradio.nl.

0: Ed Sheeran en Shapire op Miradio.
1: Fedor's muzieknanny.
0: Het is tijd voor muzikale opvoeding. Altijd leuk. Ik vind het echt altijd leuk. Iedere keer als je er weer in die mailbox in duikt... en dan komen er allemaal weer plaatjes voorbij die ik nog nooit heb gehoord. Allemaal bij mensen die herinneringen hebben die ik niet heb. Want ik bestond toen nog helemaal niet. Zo werken die dingen. Even eens kijken. Wat had ik ook eens weer? Deze is van Berend. Berend die heeft Yellow ingestuurd. En Tied Up. En dat is echt zo ethisch. Je hoort het aan alles, maar... Wat dat betreft zo niet tijdloos dat het is in de ethisch blijven steken. Nou, fijn, want dan kan ik het even draaien. Als opvoeding, dankjewel.
1: Fedor's muzieknanny.

Tied Up Yellow op Meer Radio in de muzieknee dit uur. En zometeen naar achter heb ik nog een muzieknee nodig. Wil dat nou zijn, dan kan dat. Studio@meerradio.nl. En ik heb ook nog wat top 40 geschiedschaamten. Eerst Alicia Grace.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
2: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Donna Ellen en Sirius op Meer Radio. Forgotten
1: Faces. Theodor Veldman.
0: Uit alweer 1987. Dit was het disco-geluid van 1987. En om je even een beeld te geven. Een sampletje uit het plaatje is gebruikt door Strike. En die hebben Your Sure Do uitgebracht in 1995. Eigenlijk alleen maar met het sampletje. You should make me feel like loving you. You should do. Maar het aantal beats per minute is ongeveer verdubbeld. En daarmee is het dus een toch wel een aardig hit geweest in 1995. Want toen kwam echt dancemuziek op de markt. Dat je denkt van... Oké, dit is even ander geluid dan de jaren 80 en de jaren 70. Er komt wat dat betreft veel meer elektronisch, zeg maar, met muziek gebeuren dan wat we in de jaren daarvoor allemaal hebben meegemaakt. En dat heeft toch wel eventjes een bepaalde kentering gegeven. Eigenlijk jaren 90 is muzikaal gezien echt zo'n ratje toe. Alles komt erin. Grunt, rock, R&B, hip-hop, maar ook heel erg veel dance in allerlei soorten en smaken. Het is een bijzondere tijd geweest. Ja, je zou toen nog maar tiener zijn geweest in die tijd. Ja, lijkt me toch wel iets interessants. En normaal om dan je ouders helemaal tot wanhoop te drijven met al die nieuwe dingen. Met scooters en bepaalde drugs die daarbij horen inderdaad. Hoofd kaal scheren en mode die echt nergens op slaat. Echt, die ziet eruit als een zwerver werkelijk waar, maar wel voor 400 gulden. Beetje dat werk, dat was allemaal 90's. Ja, tot wanhoop gedreven. En nu zijn die mensen zelf in de leeftijdscategorie terechtgekomen dat ze dus tienerkinderen hebben. Of tenminste, ja, de puberende kinderen. Ja, hoe moet je daar dan weer mee omgaan? Dat is weer een hele andere flow. Hoe ga je nou om met die fatbike? En met die vape? En met energy drinks? En dat soort dingen allemaal. Heerlijk. Ja, ik woon tegenover een middelbare school en ik vind het zo'n heerlijk schouwspel om die kids met die fatbikes te zien. Het is, ja, totaal niet opletten, met hele andere dingen bezig zijn in hun hoofd. Maar ja, dan wel op zo'n scheurbeest een beetje indruk maken, inderdaad. Ja, je zal er maar mee worstelen. Van de week was ik getuige van een leuk schouwspel. Een soort van ouders tegen hun puberende kind. Het was op het station en het was echt heel vroeg in de morgen. Ik denk dat het 5:50 ochtends. Dat is wel een goede... Ja, dat moet je wel even goed in je hoofd hebben. 5:50 ochtends. Het was al wel licht, maar het was de early morning train op weg naar het vliegveld. Want ik denk dat ze op vakantie gingen. Gezien ze ook best wel veel bagage bij zich hadden. Maar de tienerzoon, in het geval denk ik een jaar of 15, zo ingeschat. 14, 15, 16, een beetje daar in de buurt. Die had ook zijn tas vol gedaan met Red Bull. Een energy drink, weet je wel. En die jongen die trok om 5:50 ochtends zo'n blikje open op het station. Nou, die ouders. Ik vond het fantastisch. Ja. Nee, dit doe je toch niet? Maak je nou echt zo'n blikje open? Ik vind echt niet kunnen wat je nu doet. Echt niet. En die jongen echt zo heel erg nonchalant. Zo super ongeïnteresseerd. Heel cool kijken. En die zei... Heerlijk. Die nam echt zo demonstratief zo'n slok bij die ouders. Heerlijk. Nou, ik weet niet waar ik moest kijken. Ik dacht, ja, welke kant kies je eigenlijk? Ik vind het eigenlijk alleen maar heel erg interessant om dat te zien. Ja. En toen kwam er een preek over hoe slecht het wel niet was voor de gezondheid enzovoort. En ook die moeder moet er natuurlijk in betrokken. Want ja, moeder moet natuurlijk even aan de kant van vader staan. Mijn vader heeft het net expliciet afgekeurd. En ja, wat ga je dan nu zeggen? En dat liep zo dood. Maar dan wel met de uitspraak, ja. We gaan nu met z'n drieën op vakantie. Dus ik vind nu wel dat wij hier ook inspraak in hebben, in wat jij doet. Ja. Nou, dan zie je ook aan de kop van dat joch van... we gaan niet meer met z'n drieën op vakantie. Dit is de allerlaatste keer geweest dat ik met jullie op vakantie ben gegaan. Volgend jaar ben ik niet meer met jullie. Ik weet niet wat ik wel ga doen, maar dat zal waarschijnlijk de Appelhof worden in Terschelling, Ibiza of Gersonisos of Loretta Mar. Maar niet meer met jullie mee. Dat was eigenlijk de blik van die jongen. Dat sprak echt boekdelen. Ik vond het heerlijk om te zien. Ja. Ik weet niet wat het is, maar ik hou van de tieners. Ik kan het, ja. Ik heb zelf geen kinderen, maar ja, goed. Eigenlijk zou ik het liefst dat hele baby, kleuter, peuter gebeuren allemaal overslaan. Het feit dat ze ongelooflijk veel aandacht nodig hebben. Ik wil meteen tieners eigenlijk. Ik weet niet waarom, maar daar kan ik echt over genieten. Van dit soort ongeïnteresseerde, nonchalante... zo'n houding van... ik bepaal zelf wat ik doe. Ja, heerlijk. Ja. Maar goed. Dit is Forgotten Faces. Zo direct tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan dat dan mee gebruiken. Studio@meerradio.nl en wat er nog top 40 geschiedschaamte.

Another 54 Ultra en Talk to You op meer radio. En daarvoor hoorde je nog Kylie Minogue en haar Wow, Wow, Wow, Wow. We gaan terug naar het jaar 2008, het jaar van Kylie Minogue. Het is ook het jaar van de Russische Georgische oorlog. Duurt niet lang, 5 dagen. Maar heeft het wel zo zijn sporen achtergelaten allemaal. Het vond allemaal plaats in augustus van 2008. Er brak een oorlog uit over de afvallige regio Zuid-Ossetië. En uiteindelijk is die dus door Rusland ingenomen op dat moment. Ja, het heeft wat... Het is 5 dagen, dat is wat anders dan 5 jaar ongeveer. Dat is, moet wel gezegd worden. De inschattingen daar waren wat... het uiteindelijke resultaat voor Rusland is hier wat strakker gebleken dan in Oekraïne. Maar dan nog, het geeft dan een beetje de sfeer weer. Dat is wel waar ze toe in staat zijn. 2008, ook het jaar geweest van een vliegtuigramp in Madrid. Span Air vlucht JK5022, die stortte neer bij het opstijgen. Hij kwam eigenlijk al meteen neer en brak in tweeën en vloog in brand. En 153 mensen kwamen om het leven. Er waren wel wat overlevenden van de 163 passagiers die aan boord waren, 9 bemanningsleden. Waren er 18 mensen nog levend er onderuit, minstens levend uitgekomen uit dit vliegtuig. Ja. En alles was de schuld van een verkeerd gekozen configuratie. Ja, dat moet de piloot dat doen. Die moeten dan zeggen, oké, ik ben dit type toestel. Dit is mijn plan, dit is mijn techniek, bla bla bla. Deze parameters allemaal invullen. En dat was dus niet goed gegaan, maar het vliegtuig zelf had daar niet voor gewaarschuwd. Normaal gesproken moet het wel kunnen en is het niet gebeurd. Waardoor het vliegtuig dus kon opstijgen en dat bepaalde apparatuur niet functioneerde zoals het zou moeten zijn. En ja, kan je dus... Dat apparaat niet besturen. Zo komt het eigenlijk op neer. Wel een vreselijke ramp uiteraard. 2008 ook het jaar van het rookverbod. Ja, de laatste uitzonderingen die vervielen daar op 1 juli 2008. Er waren altijd nog uitzonderingen op al die... Wat was al in 2004 al verboden. Mocht je niet meer op het werk roken en dat soort dingen allemaal. Ja, lieve kindertjes, dat mocht daarvoor nog wel. Ja, je mocht voor 2004 gewoon roken op het werk en in de trein. En voor mij zelfs in de bioscoop, ja, echt waar. Dat is eigenlijk allemaal in 2008 opgeschort. Dan mocht je dus ook niet meer roken in cafés. Want dat was nog eventjes... als het roken verboden wordt in cafés... en dan komen er geen klanten meer. Dan zit het helemaal leeg. Ja, kijk naar zoveel mensen die hier roken. En als dat nog verboden is... Inmiddels is het zover dat eigenlijk ook al die rookruimtes weg zijn uit de kroegen en zo. Terrassen mag nog wel gerookt worden. Bij veel terrassen ook al niet meer. Maar toch, het valt wel mee. Ik kan niet zeggen dat het rookverbod ertoe heeft geleid dat de hele horeca is verdwenen. Nee. 2008 ook het jaar geweest van de introductie van de iPhone 3G. Ja, dat was de allereerste smartphone eigenlijk, konden we wel zeggen. Dat heeft toch wel een zaadje geplant voor de toekomst. Niemand had kunnen inzien dat we er nu allemaal zo bij zouden zitten. 2008 perspectief gezien. Ja, toen hadden we allemaal slidephones en dat soort dingen allemaal. Terug naar de 90's. Rap and Rest, club hopping.

0: Anna Grace en Let the Feelings Go op Meer Radio. Het alweer 2009. En zometeen is het tijd om wat verder terug te gaan in de tijd. Tenminste, als je mij wil opvoeden met muziek uit de jaren 80 of de jaren 70. Vergeet hits uit die tijd, die zijn meer dan welkom. Studio@meerradio.nl. Want dan kun je mij muzikaal opvoeden. Want vergeet hits uit die tijd ken ik helemaal niet. Dus heb je nog iets in je hoofd wat je lang niet hebt gehoord uit die tijd, dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl. En ook zometeen wat top 40 geschiedschaamte te behandelen. We gaan terug naar de 90's, dus dat belooft wat. Ja. Er staat altijd wel iets in de top 40 in de 90's waarvan je nu denkt, oh man. Hoe is het mogelijk dat we dit gekocht hebben? Maar goed, eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, niet veel. Nee, het blijft lang warm vannacht. Graad of 20. Het koelt het af vannacht. Het is niet echt heel erg koud. Nee. En morgen overdag ook nog wel aardig wat zon. Veel zon zelfs. Temperaturen van rond de 28 graden. En er staat een matig windje uit het noordoosten. Windkracht 2 ongeveer. Meer
1: radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Christina Aguilera en haar Come On Over Baby.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Yes, en daarvoor hoorde je nog Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. We gaan terug in de tijd, terug naar het jaar 1997 voor wat top 40 geschiedschaamte. En 1997 is het jaar geweest waarin Hongkong wordt overgedragen van het Verenigd Koninkrijk aan de Volksrepubliek China. Niet onvoorwaardelijk, nee, want ze hadden namelijk toch wel iets verworven door de jaren heen in Hongkong. Namelijk mensenrechten. Dus ja, het was niet zomaar eventjes dat je denkt van nou, het wordt nu in één keer een stad in de Volksrepubliek China. Nee, het is toch een bijzondere gemeente, moet ik het eigenlijk uitleggen. Het is een interessante constructie nog steeds. En je proeft het wel hoor. Ik ben er 10 jaar geleden geweest. Er is natuurlijk in die afgelopen 10 jaar wel veel veranderd. Want ja, het is veel meer onder de Chinese invloedssferen terechtgekomen de afgelopen 10 jaar dan toen. Maar je had bijvoorbeeld vrij internet en dergelijke. Ja, het was eigenlijk heel erg westers wat dat betreft. Veel toeristen ook. Heel erg dicht bevolkt. Het is echt een heel klein landje eigenlijk. Of landje, moet toch wel zo zeggen. Maar dat wordt allemaal in die stad gepropt. En iedereen woont daar in hele hoge torenflats, heel dicht op elkaar. Het is het is echt, na een week Hongkong ben je eigenlijk heel erg overprikkeld. Dat is wel zo. Ja, dan denk ik, als je autisme hebt of ADHD, dan moet je daar niet wezen. Nee, dan word je gillend gek, denk ik. 1997 ook het jaar geweest waarin in Oostende tijdens een vliegshow een stuntpiloot neerstortte in het publiek. 10 mensen kwamen om het leven, 50 mensen raakten gewond. Dit is niet de eerste keer en het zou ook niet de laatste keer zijn in de geschiedenis dat een stuntvlieger neerstort in het publiek. We hebben echt al een harde waslijst waarin dit wel eens is gebeurd. Ja, het is levensgevaarlijk. En als je het ook zo ziet van ze bezig zijn en een tolletjes en pirouetjes en dan beneden storten en dan weer opbij pakken en dan looping en... Oké, je bent alleen maar op meters aan het kijken. Je hebt geen idee waar je oriëntatie is. En voor je het weet, kijk je niet goed en lig je down beneden. Ja. Ik vind het indrukwekkend om te zien, maar ik wil absoluut niet in de onveilige zone terecht staan. Nee. 1997, ook het jaar van de dood van Diana. Ze kwam om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs. Nou ja, goed, dat is natuurlijk zo'n ongelooflijk historisch... wat is dat nou? Ik wil niet zeggen hoogtepunt, nee. Het is iets... Veel mensen herinneren zich nog wel waar ze waren toen ze dit hoorden, dit nieuws. Want toen, waar was jij op die 31 augustus 2017... Nee, 1997, toen Diana overleed. Hoe hoorde je dat? Oh ja. En vooral in Verenigd Koninkrijk zelf, natuurlijk. Ongelooflijk geliefd, deze vrouw. En zoveel over gezegd, zoveel over geschreven, zoveel documentaires over verschenen. Ga zo maar door. Is er echt een schuldige aan te wijzen? Misschien niet echt, maar hè.

Home Long. Babyface en Stevie Wonder op 7. Pap van de Humsen op nummer 6. Toen ik jou zag, Hero op 5. Een wereld zonder jou. Met van Marco Borsato, Treintje Oosterhuis op 4. I Wanna Be The Only One van Eternal op 3. DJ Maatman, Meisje, Ben Sleden, Kast de Nacht op 2. Nummer 1 was voor Puff Daddy, Faith Evans. En tribute to Notorious B.I.G. I'll Be Missing You. Ter ere van inderdaad de vermoorde Notorious B.I.G. Ook 1997. En wat gaan we dan eens draaien? Nou, wat een echt top 40 geschiedschaand is toch wel die DJ Maatman. Ja, jawel. Meisje, Ben Sleden, Kast de Nacht. Nou, heb je wel eens in de spiegel gekeken, DJ Maatman? Vast niet.

0: stemmen. Ik ben weg. Ayush.
1: Nou, Ayush, dag. DJ Maatman en meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Zometeen tijd voor wat muzikale opvoeding. Jij mag mijn nanny zijn. Studio@meerradio.nl.

0: ik hou van Bebe Rexha, maar wat mis ik toch Maxi Jazz?
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Wat is nou Insomina zonder Maxi Jazz? Ja, nou, New Religion dan. Het is tijd voor wat muzikale opvoeding. We gaan even terug in de tijd. Terug naar de 70s, volgens mij zelfs. Dit is aangevraagd door Gerard. Gerard die wil heel erg graag M horen. En popmuziek. Nou, zullen we dat maar eens doen dan? Leuk, ja.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Pop Music van M op Meer Radio. En tot zover mijn bijdrage aan Forgotten Faces voor deze week. Ik spreek je vrijdag weer met een nieuwe aflevering van Meer in het Weekend. Nog eventjes nieuws waarnemen. En in Weer Wakker uiteraard dat het weekend. Zometeen Slijmertijd. En dit zijn Sam Fender en Olivia Dean.
1: Now let go of everything I was.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Dit is Sluimertijd met Arjan op Meer Radio.

0: Summertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: Ja, Sluimertijd op Meer Radio, maar vandaag zonder Belle. Belle heeft door persoonlijke omstandigheden helaas moeten afzeggen. Dus het wordt toch een beetje een, een halve uitzending. Nou, eigenlijk, ik ga natuurlijk wel het uurtje vullen. Maar het feit dat ze er niet is, dat is toch wel even wat. Want normaal gesproken passen we best bij elkaar in zo'n programma. We zijn ook een beetje geven en nemen. Als je een regelmatige luisteraar bent, dan weet je dat het af en toe best wel gezellig kan zijn. En dat we elkaar ook wel met vol respect, te grazen kunnen nemen. Maar vandaag is het niet zo. Nogmaals, door zwaarwegende persoonlijke omstandigheden kan ze er niet bij zijn. We wensen haar dus ook heel veel sterkte. Ik denk dat je de juiste keuze gemaakt hebt, Belle. We gaan vandaag gewoon verder met het programma. Alleen met Arjan in dit geval. Dat maakt het niet minder leuk, hoop ik, voor jou. Want we hebben weer ontzettend veel leuke muziek uitgezocht. En die heb ik ook een beetje uitgezocht. In de trant van Belle is er niet bij. En dat betekent zoveel dat we muziek draaien die zij de afgelopen periode vaak als sniebel heeft gehad. Dus we gaan van start ook met eentje. Dat is onder andere Die With A Smile van Lady Gaga featuring Bruno Mars.

Bad Dreams, Teddy Swims. Ik zou bijna zeggen op verzoek van Bella, maar ja, ze is er niet. Het is even niet anders. We gaan het even mee zonder doen. We gaan nog wel nieuwtjes met je delen. Nieuwtjes zijn allemaal terug te vinden op meerradio.nl. Jouw nieuwskanaal, zeg maar, voor al het lokale nieuws en daarbuiten. In de Haarlemmermeer en omstreken. En wat ik nou zo'n leuk nieuwtje vind, is dat iets waar ik regelmatig voorbij rijd in onderweg naar Zwanenburg. En daar is een koffietentje. Het is eigenlijk een soort van Kate. En die Kate die is op zaterdag en zondag geopend, in het weekend dus. En die heet de Bermtoerist. En misschien weet je nog wel van vroeger, Bermtoerisme. Nou ja, heel lang geleden. Tegenwoordig mag het niet meer, geloof ik. Maar dan zat je gewoon echt letterlijk met je opklaptafeltje en een paar stoeltjes langs een drukke weg het verkeer te kijken. En tegenwoordig inderdaad mag het allemaal niet meer. Maar je ziet het nog wel eens voorbij komen in de vorm van dat of viaducten bijvoorbeeld. Kinderen staan met een fototoestel en die gaan dan allemaal fantastische mooie nieuwe bolides, auto's van het duurste soort fotograferen als een soort van collectors item. Maar goed, dat is dus niet het geval. Ja, misschien ook wel dat er af en toe eentje voorbij komt op de Leinderdijk. Maar wat je hier vooral ziet, dat zijn wielrenners, wandelaars, wat dan ook, die voorbij komen en daar dus kunnen stoppen voor een lekker kopje koffie of een zelfgemaakte appeltaart. En mensen uit Zwanenburg, vrienden en vaste klanten komen er ongetwijfeld langs. Het is een onwijs leuk initiatief. Je kunt het vinden ter hoogte van Leinderdijk 101 in de Zwanenburg. En dat betekent gewoon ieder weekend gewoon een vers bakje koffie en een lekker stukje taart.

0: bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sofinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Tot 10 uur, sluimertijd op Meerradio.

0: Ik denk dat ik hier een aantal mensen in de Haarlemmermeer buitengewoon gelukkig mee gemaakt heb. This was me more than life than this van Freddie Mercury en Michael Jackson. Een hele bijzondere uitvoering. En ik weet zeker dat ik daar bellen, maar ook burgemeester Schuurman een groot plezier heb gedaan. Anyway, we hadden net een nieuwtje uit de kop van Noord van de Haarlemmermeer. Niet Noord-Holland, van de Haarlemmermeer. En dat was inderdaad over de bermtoerist die weer geopend is aan de Leinderdijk in Zwanenburg. Maar nog een nieuwtje uit de kop van Haarlemmermeer, nu doe ik het goed, is in Batuverdorp. Het nieuwtje daar is de Kamerling Onderslaan in Batuverdorp wordt namelijk niet doorgetrokken. Het college van burgemeester en wethouders ziet namelijk geen aanleiding om terug te komen op eerdere besluiten en concludeert dat de voordelen van een nieuwe weg niet opwegen tegen de nadelen en de hogere kosten. Ja, daar is die weer, de kosten. De gemeenteraad had eind vorig jaar in een motie aan het college gevraagd om de mogelijkheden van een nieuwe weg namelijk te onderzoeken. Maar uit nader onderzoek blijkt dat een nieuwe verbinding de verkeersdruk op de Robert Kochstraat weliswaar zou verminderen, maar dat het verkeer zich daarmee verplaatst naar de Kamerling Onderslaan. En vooral het vrachtverkeer zou daarvoor gaan toenemen, wat daar dan natuurlijk weer ongewenst is. Een beetje zoiets weer van not in my backyard. Anyway, we gaan verder met weer een mooi stukje muziek uit de jaren 70. Dit is Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymes.
1: Dit is Sluimertijd met Arjan.

0: Nee, Thierry en Youssou N'Dour met 7 Seconds. Ik heb nog een nieuwtje voor je. En dat is wel dat ook te lezen op meerradio.nl. En het nieuwtje is dat de Changing Place geopend is op Schiphol. En wat is nou een Changing Place? Nou, dat is eigenlijk een extra verzorgingsruimte. Een extra ruim verzorgingsruimte voor reizigers met een beperking. Je kunt je voorstellen als je naar een gewone verzorgingsruimte toe moet. Dat het met een rolstoel of met wat voor hulpmiddel dan ook echt wel een dingetje is. Nou, op Schiphol hebben ze daar wat op gevonden. Deze ruimte biedt meer manoeuvreerruimte voor elektrische rolstoelen en is uitgerust met een stillift. Een hooglaag aankleedtafel en aanvullende voorzieningen die in reguliere toiletten niet aanwezig zijn. Nou, ik weet nog uit de tijd dat mijn zoontje nog luiers droeg. Dan was het altijd behelpen in wat voor wc dan ook. Om enigszins de ruimte te vinden om die luiers weer te vervangen. Kan je je voorstellen als je daar gewoon tot op latere leeftijd afhankelijk van bent. Of gewoon minder kunt manoeuvreren omdat je inderdaad wat beperkt bent. Dus het is een hartstikke goede zet. Ik hoop dat hij ook behoorlijk bereikbaar is binnen Schiphol. Dat je hem makkelijk kunt vinden. Hij is op zich nu even tijdelijk. Maar volgend jaar worden er 3 nieuwe volledig ingerichte changing places op verschillende plekken geopend. Zowel voor als achter security. Nou, hoe mooi kan je het hebben? Ik vind het een prachtig initiatief.
1: Tot 10 uur.

De tijd gaat mooie dingen doen. Gebruik de tijd om je rotzooi op te ruimen, zou je bijna zeggen. Maar dat klinkt wel wat bout, maar zo is het wel uiteindelijk bedoeld. We zijn aan het einde gekomen van deze sluimertijd, de solo-sluimertijd. Bella was er vandaag niet door persoonlijke omstandigheden. Ik heb er enorm gemist. We hebben wel een klein beetje de muzieklijst op aangepast. Waar het over het algemeen waren het allemaal nummers die Bella graag zou willen horen. Die in haar sniebels zaten, in haar guilty pleasures. Dus ik hoop dat ze dat kan waarderen. Volgende week zijn we er wel weer. Dan gaan we verder met onze muzikale toeristenreis door Europa. Inmiddels hebben we Frankrijk en Italië gehad. En we vervolgen ons traject in Duitsland. Dus daar mag je een hele Duitse setlist verwachten. Voor nu hebben we nog twee nummers te gaan. Maar ik ga eerst nog even aankondigen dat tussen 10 en 12 Ton van Dranen er weer is. Met Nice and Slow. Ik zou normaal gesproken zeggen Nice and Easy. Maar ik doe het dit keer goed. Het is gewoon echt Nice and Slow. Jouw muziek om lekker in te dommelen. En onderweg te gaan naar de volgende dag. Voor nu sluiten we af met Acta de Munich, met Kees. En daarna krijgen we nog Lisa Lois met Halleluja. Ik wens je nog een hele fijne avond en tot donderdag voor een speciale aflevering van de zomersafdeling van Soul Kitchen. Tot ziens, doeg!

Omme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat?

haar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet. Het gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang en het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

want dat jouw rozen niet meer bloeien. Omdat ze niet voldoende sproeien, dat zegt iets naar ik vrees, Kees. Verdomme Kees, ik weet het nou niet meer, ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
1: Goedenavond en welkom bij Nice and Slow weer. We begonnen dit keer met Charles Aznavour. En Yesterday When I Was Young. Een groot hit voor hem in 1974. Wat kan je verwachten vanavond in Nice and Slow?
0: Nice and Slow. 2 van 1.
1: Natuurlijk na 10:30 en 2 van 1 van Wim Sonneveld vanavond. En verder heb ik muziek voor je van onder meer Birdie en ook van Kevin James. Maar ook van de zusjes O'Jean, de zusjes Fall. Dit is het handgeschreven kus. Goedenavond en welkom bij de mooiste muziek die je kent van Meer Radio.

Man on the Moon, een eigen compositie van Kevin James. Er is ook nog een andere Man on the Moon, maar die is van R.E.M. en is een totaal ander nummer. Hier is tot 11:30 I Believe in You and Me van Whitney Houston. En ook van het album Help van de Beatles. Uit 1965 hoor je It's Only Love.

0: de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: Coldplay en Trouble.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Iedere uur hebben we een 2 van 1. En dit keer Nederlandstalig. Als eerste hoor je Wim Sonneveld met Zo Heerlijk Rustig uit 1962. En daarna uit 1969 Het Dorp. Maar dat werd na zijn dood op single uitgebracht in 1974. En toen werd het een hele grote hit. 2 keer dus Wim Sonneveld. MUZIEK

0: huis toe gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: De mooiste love songs in 2 van 1. In Nice and Slow op Meer Radio.
0: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Hij maakte het in 1982. Michel Sardou en La Lac du Connemara. En tot 11 uur zijn dit de laatste drie. Easy van de Commodores.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Siet van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur, nice and slow met Ton van Dranen.

0: En dat is de saxofoon van Kenny Dulfer bij René Klein, Mr. Blue.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: Dit is het tweede uur van Nice and Slow, met natuurlijk vanavond weer een 2 van 1. En wat zal het zijn naar Suzanne Freek, speciaal voor Gerda?
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee keer Fieke Leanders in je radio. Maar nu gaan we naar Vlaanderen. Clouseau, met de allereerste hele grote hit uit de jaren 90. Dit is Daar gaat ze.

Volgens Bruce Mavis, het beste wat hij ooit heeft geschreven, Bruce Springsteen, over de werkeloosheid in Amerika eind jaren 70. Dat was The River. Dit is uit Den Haag, direct, met Soldier On. En zometeen hoor je ook The Little Things van Kobe Calais en Bill Withers met Grandma's Hands.

Bill Withers dacht, wat zal ik nu weer eens overschrijven? Wat voor onderwerp zal ik nu weer eens aanpakken? En toen dacht hij ineens aan de handen van zijn oma en schreef dit nummer, Grandma's Hands. Tot 11:30, de zomerklanken van Lee Hazelwood en Nancy Sinatra, Summer Wine.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Siet van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit, dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.

0: Alweer bijna 8 jaar oud dit nummer van Suzanne Vreek als het avond is. Een nummer 1 in 2019. En ook vanavond weer gedraaid, speciaal voor mijn lieve Gerda. Schatje, ik ben straks bij je en ik hou van je.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1 in dit uur voor Fikke Liantos. Als eerste haar Songfestival liedje uit 1967. Ze deed toen mee en werd toen vierde met L'amour est bleu. Fikke Liantos in Nice and Slow.

Een gelegenheidsduo uit Italië. Twee grote sterren, Umberto Tozzi en Raf. In 1987 deden ze samen mee aan Songfestival met De Genti di Mare. En dit is Cyndi Lauper met True Colors. En zometeen hoor je ook Cliff Richard. En...

I Will Go There, de pianoversie van Cressip hier bij Meer Radio. En voor Cressip hoorde je Cliff Richard met The Minute You're Gone. En we gaan er inderdaad vandoor. Tot zover Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik laat je achter met Cast Your Fate to the Wind van Sounds Orchestra. Wel te rusten, hè?

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

strong.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rakenstrafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken op